lezen, maar net kennen. Je ruus de zek neer om en stjert een troch iets of honger. En oren troch een bom, wij schon erop, wij seppen verder.